vijf ronden zijn er nog te gaan. Er is geel in de klik. Daar komt die safety car. Het wereldkampioenschap is